0: nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. In Bekendonk start binnenkort het woningbouwproject Kerkakkers 1 aan de Wijnkelderweg. Daar komen in totaal 20 woningen. De verkoop van 7 starterswoningen in de betaalbare koopsector en 7 seniorenwoningen in de vrije koopsector start binnenkort. En daarnaast bouwt woningcorporatie Wooncom 6 sociale huurwoningen. Op 9 juli is er een informatiebijeenkomst voor belangstellingen van de koopwoningen. Tijdens deze avond krijg je uitleg over het CPO-proces, het bouwplan, de planning en een prijsindicatie. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Aarderikstel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Minte, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Faye, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Aarderikstel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertien van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor samen eten een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoetingen en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Het gemeentehuis van Laarbeek hanteert aangepaste openingstijden deze zomer. Op woensdag 29 juli en 5, 12 en 19 augustus zijn de balies eerder gesloten, namelijk vanaf 12:30 middags. De receptie sluit op die dagen al om 5:00 middags en dat betekent dat er op deze specifieke woensdagen geen avondopenstellingen zijn. Maandag, dinsdag en donderdag blijft het gemeentehuis normaal geopend tot 5:00 middags. En vrijdag sluit het gemeentehuis zoals gebruikelijk om 12:30. In Bekendonk start binnenkort het woningbouwproject Kerkakkers 1 aan de Wijnkelderweg. Daar komen in totaal 20 woningen. De verkoop van 7 starterswoningen in de betaalbare koopsector en 7 seniorwoningen in de vrije koopsector start binnenkort. En daarnaast bouwt woningcorporatie Wooncom 6 sociale huurwoningen. Op 9 juli is er een informatiebijeenkomst voor belangstellingen van de koopwoningen. Tijdens deze avond krijg je uitleg over het CPO-proces, het bouwplan, de planning en een prijsindicatie. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alen-Riksel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alen-Riksel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de Dorpstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Minte, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Feije, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Alen-Riksel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor Samen Eten, een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoeting en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biggelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alerixel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor Samen Eten, een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoetingen en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Aderikstel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Minte, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Faye, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Amp Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen, kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Het gemeentehuis van Laarbeek hanteert aangepaste openingstijden deze zomer. Op woensdag 29 juli en 5, 12 en 19 augustus zijn de balies eerder gesloten, namelijk vanaf 12:30 middags. De receptie sluit op die dagen al om 5:00 middags en dat betekent dat er op deze specifieke woensdagen geen avondopenstellingen zijn. Maandag, dinsdag en donderdag blijft het gemeentehuis normaal geopend tot 5:00 middags. En vrijdag sluit het gemeentehuis zoals gebruikelijk om 12:30. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Aarderikstel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Minte, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Feije, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokale ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Amp Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor Samen Eten, een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoeting en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alen-Riksel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Het gemeentehuis van Laarbeek hanteert aangepaste openingstijden deze zomer. Op woensdag 29 juli en 5, 12 en 19 augustus zijn de balies eerder gesloten, namelijk vanaf 12:30 middags. De receptie sluit op die dagen al om 17:00 middags en dat betekent dat er op deze specifieke woensdagen geen avondopenstellingen zijn. Maandag, dinsdag en donderdag blijft het gemeentehuis normaal geopend tot 17:00 middags. En vrijdag sluit het gemeentehuis zoals gebruikelijk om 12:30. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokale ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ampdelden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Biggelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Minte, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Feije, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokaal ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor Samen Eten, een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoeting en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Aarderikstel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Weekendstart.
0: Tony Bouw.

origineel kwam natuurlijk van de Spencer Davis Groep uit de jaren 60, Gimme Some Loving. Maar dit was een uitvoering van de Limburgse band, de Jansen Bakker Band. Met solliciteren aan het begin van een nieuwe aflevering van de Weekendstart hier op OZR 920. Op deze zaterdagmorgen, de 4 juli alweer. Hier is John Anderson, Hold On To Love. Goedemorgen.

Muziek voor elk wat wil, zijn de speakers van de Hozer 920. Nieuwe muziek hoorde je van Baby Rexha samen met David Guetta. En het heette The Sad Girls hier op Hozer 920. Fijn dat je erbij bent. Wij draaien lekker muziek van toen en van nu, zoals gezegd. Dan gaan we terug naar de jaren 90 met de eenmalige hit van de Spin Doctors. Hier is Two Princess.

Muziek uit de oude doos hier op OZL 920 in de weekend staat op deze zaterdagmorgen. Hoorde je Sensations voorbij komen uit de jaren 60 en Let Me In. Muziek van Nederlandse bodem, Chef Special, Onschulders.

Een van de grote zomerhits van dit moment. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. En die gaan weer komen hoor. Volgende week dan wordt het weer echt zomer. Met de temperaturen zo tegen de 30 graden aan. Monaco nu. Sing it back.

En zo was de plaat van heel wat jaren terug alweer. Bandolero hoorde je voorbij komen met Paris Latino. Dan terug naar de jaren 70 met Hurricane Smith. Oh babe, what would you say?

blijft een hele mooie plaat. Uit A Star Is Born, Lady Gaga en Bradley Cooper met A Shallow. Aan het einde van deel 1 van de Weekend Start. Zodra ik 9 uur ben ik bij je terug met nog veel meer mooie muziek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de vierde verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van der Biggelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Het gemeentehuis van Laarbeek hanteert aangepaste openingstijden deze zomer. Op woensdag 29 juli en 5, 12 en 19 augustus zijn de balies eerder gesloten, namelijk vanaf 12:30 middags. De receptie sluit op die dagen al om 5:00 middags en dat betekent dat er op deze specifieke woensdagen geen avondopenstellingen zijn. Maandag, dinsdag en donderdag blijft het gemeentehuis normaal geopen tot 5:00 middags. En vrijdag sluit het gemeentehuis zoals gebruikelijk om 12:30. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor Samen Eten een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoeting en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokaal ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Aarderikstel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Weekend start. Tony en Bouw.

Loggins en Messina, ze maakten twee hits in Nederland. Die ene was My Music en die andere was juist hier op OSR 920 te bewonderen. Your Mama Don't Dance en Your Daddy Don't Rock and Roll. En daarvoor nog Level 42 met Guaranteed aan het begin van deel 2 van de weekendstart hier op OSR 920. Op deze zaterdagmorgen, de 4e juli alweer. Met Kenny B en het verhaal over Parijs.

Een van de allergrootste hits uit de jaren 90 hier op OZR 920 gedraaid. Coolio, See You When You Get There. Van de jaren 90 naar de jaren 70 met Don McLean en American Pie.

Het typische stemgeluid van Danny Vera. Je hoorde For Someone I Still Don't Know. En de dames van My Tie daarvoor met My Love Is History. Linda Ronstedt, haar uitvoering van You're No Good.

Ja, als je de WK voetbal een beetje volgt, dan hoor je deze platen regelmatig voorbij komen in de pauzes. Deze van Bon Jovi. En dat plaatje heette Living on a Prayer. Nieuwszinger nu van Alex Warren op OZR 920. Hier is Fever Dream.

helaas veel te vroeg van ons heen gegaan. Deze Jos Toons heeft heel wat mooie muziek nagelaten. Onder andere dit nummer, You Had Me. We gaan terug naar de jaren 70. Van het gelijknamige album The Year of the Cat is hier Al Stewart op OSR 920.

0: van dat hele mooie album Graceland kwam Paul Simon voorbij. En daarvoor nog muziek van heel lang geleden uit de jaren 50, maar liefst Bill Haley en de Comets met Rock Around the Clock. Aan het einde van deze aflevering van de Weekendstart. Zo dadelijk na nieuws van 10 uur, collega Leo de Blank. Tot die tijd een hele mooie van de Dire Straits. Take it to heaven. Fijn weekend. Dag.
1: I can see what you're looking to find in a smile on my

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de vierde verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het gemeentehuis van Laarbeek hanteert aangepaste openingstijden deze zomer. Op woensdag 29 juli en 5, 12 en 19 augustus zijn de balies eerder gesloten, namelijk vanaf 12:30 middags. De receptie sluit op die dagen al om 5:00 middags en dat betekent dat er op deze specifieke woensdagen geen avondopenstellingen zijn. Maandag, dinsdag en donderdag blijft het gemeentehuis normaal geopend tot 5:00 middags. En vrijdag sluit het gemeentehuis zoals gebruikelijk om 12:30. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Aarderikstel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokale ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alerixel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
1: Leo de Blanc.

Het is zaterdag 4 juli. Welkom bij OSR 920 bij Goedemorgen Zaterdag. Hans van Erp is nog op vakantie en daarom ben ik tot 12 uur bij je met dit programma. Je hoort de Martin Solvic en Say Hello. En mocht je net opstaan, zit je aan het ontbijtje of ben je al op vakantie, geniet van de lekkere muziek hier bij OSR 920. Dit is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World.

The Carpenters uit 1974 met Jambalaya on the Bayou, origineel van Hank Williams, is het nummer uit 1952 en later zou het John Fogerty ook nog een keertje namaken met de Blue Ridge Rangers. De Four Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. OSR 920 met lekkere muziek tot 12 uur. Dit is Sam Fender en Olivia Dean en Rhyme Me In.

Linda Ronstadt samen met Aaron Neville en Don't Know Much. Daarvoor Brian Adams en Have You Ever Really Loved A Woman. We begonnen dit setje van drie met Sam Fender en Olivia Dean en Rein Me In. We gaan verder met de jaren 60. Meisje dat op blote voet op het podium stond. Letterlijk hele mooie liedjes zong. Dit is er eentje van. Dit is Sandy Shaw en Long Live Love.

Cresip met zangeres Jacqueline Govaert uit Tilburg en Lost Without You. Daarvoor het prachtige Fix You van Coldplay. Bestaat er een setje van drie met Sandy Shaw. Het meisje wat op blote voet op het podium stond met Long Live Love uit 1965. OBSR 920, wij zitten hier lekker aan de warme croissantjes en de heerlijke koffie. En we gaan verder met Sarah and Only Us.

De Deense zanger Wickfield, hij had een groot hit met dit nummer in Australië in 1997 en daarna woeit succes natuurlijk ook over naar Nederland, waar hij best een aardige hit scoorde in de Nederlandse top 40. Voor Sarah en Only Us, en we gaan verder met de jaren 80. Dit is Huey Lewis en the News en Heart and Soul.

OSR 920 met Goedemorgen Zaterdag. Je hoorde Rebecca Ferguson en Glitter and Gold. En daarvoor uit 1975 het orkest van Johnny Rodriguez en Hey May Joe. In 1984 starten we met Huey Lewis en Heart and Soul. We gaan naar het nieuws van 11 uur zometeen en tot die tijd East 17. En ik zie je graag aan de andere kant van 11 uur weer met nog meer lekkere muziek hier bij OSR 920.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de vierde verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar griep 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Aderikstel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Minte, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Feije, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokaal ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Het gemeentehuis van Laarbeek hanteert aangepaste openingstijden deze zomer. Op woensdag 29 juli en 5, 12 en 19 augustus zijn de balies eerder gesloten, namelijk vanaf 12:30 middags. De receptie sluit op die dagen al om 17:00 middags en dat betekent dat er op deze specifieke woensdagen geen avondopenstellingen zijn. Maandag, dinsdag en donderdag blijft het gemeentehuis normaal geopen tot 17:00 middags. En vrijdag sluit het gemeentehuis zoals gebruikelijk om 12:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
1: Leo de Blanc.

Welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Zaterdag op OSR 920. Hans van Erp is nog een weekje met vakantie en daarom doe ik dit programma voor hem tot 12 uur. En we begonnen met Thin Lizzy, met voorman Phil Lynott en The Boys Are Back in Town. Verder met Primal Scream en Rocks.

Muziek onder het kopje de Philadelphia Sound. Ook de Three Degrees deden daar mee. People's Choice hoorde je uit 1975 en Do It Any Way You Wanna. Daarvoor Alan Clark en This Ain't Gonna Work. En we starten de setje van 3 met Primal Screen en Rocks. OSR 920, tot 12 uur ben ik bij je. Dit is Kygo en One Republic en Lose Somebody.

Oorspronkelijk kwam ze uit Cuba, ze verhuisde naar Amerika en ze startte de Miami Sound Machine. Je hoorde Gloria Estefan en Bad Boy. En daarvoor Kygo en One Republic and Lose Somebody. En verder met de Haagse formatie Earth and Fire met de werkelijk fantastische Journey Kaagman. Dit is What Difference Does It Make?

0: 82 van Durl Hall en John Oates. Het heette The Man Eater. OSR 920 met lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je hoorde Shania Twain daarvoor en Cassine. En we starten met Earth and Fire and What Difference Does It Make. Dit zijn de Lost Frequencies en The Reality.
1: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on.

werd destijds een beetje spottend de Miami Soul genoemd. Casey and the Sunshine Band met een nummer uit 1975. Het was destijds Veronica's alarmschijf. That's the way I like it, zo heette het. Daarvoor The Lost Frequencies en Reality. We gaan verder met Liquido. Dit is Narcotic. OSR 920 op de zaterdagmorgen. Dit is Goedemorgen Zaterdag.

Uit de tijd dat de plaatjes nog rond de 2 minuten duurden. De Beatles uit 1965 van het album Beatles for Sale, Babies in Black. Daarvoor Liquido en Narcotic. En dit is Bruno Mars en I Just Might. Just Might.

0: Langzaam maar zeker gaan we naar het nieuws van 12 uur. Je hoorde Bruno Mars en I Just Might, gevolgd door de Electric Light Orchestra met Evil Woman, de band van Jeff Lynne, en zojuist de Two Brothers on the Fourth Floor en One Day. Ik neem afscheid van je met deze van de Kings. Het is de live-uitvoering van Lola uit 1981. Bedankt voor het luisteren en tot ziens op OSR 920.
1: She walked up to me and she asked me to dance.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
0: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. Het Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Volgens UNESCO is het rif namelijk veerkrachtiger geworden, ondanks de massale verbleking van afgelopen jaar. Wetenschappers zeggen dat het rif zwaar lijdt onder hittestress en stijgende zeetemperaturen. Australië verzet zich tegen de status bedreigd, omdat het rif jaarlijks miljoenen toeristen trekt, wat ruim 9 miljard Australische dollars per jaar oplevert. In Erfurt heeft de Duitse politie ingegrepen bij grote betogingen tegen de radicaalrechtse AfD, die daar haar partijdag houdt. Vanochtend werd het lokale AfD-kantoor beklad en werd er ook vuurwerk afgestoken. Groepen blokkeerden de toegangswegen en er waren ook betogers die zich hadden vastgelijmd aan tramrails. Volgens de organisatie kwamen er ruim 200 bussen vol met mensen op de betogingen af. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten. En in Amsterdam-West is vanmorgen een persoon om het leven gekomen bij een brand op een boot aan de Geuzekade. De brandweer wist het slachtoffer tijdens het blussen uit de boot te halen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De melding kwam iets voor 5 uur binnen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en probeert de identiteit van de persoon vast te stellen. De boot brandde helemaal uit. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokale ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Het gemeentehuis van Laarbeek hanteert aangepaste openingstijden deze zomer. Op woensdag 29 juli en 5, 12 en 19 augustus zijn de balies eerder gesloten, namelijk vanaf 12:30 middags. De receptie sluit op die dagen al om 17:00 middags en dat betekent dat er op deze specifieke woensdagen geen avondopenstellingen zijn. Maandag, dinsdag en donderdag blijft het gemeentehuis normaal geopend tot 17:00 middags. En vrijdag sluit het gemeentehuis zoals gebruikelijk om 12:30. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Mente, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Faye, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alerixel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Altijd vrolijke muziek van de Kooks. Ik vond She Moves in Her Own Way misschien nog wel de leukste. Dit is Mr. Maker op de radio. Het is 12 uur geweest. Goedemiddag.
1: Paul van Beek.
2: We got it together, didn't we?

0: If it hadn't been for love, Blind Joe op de radio. Daarvoor hadden we Barry White, You're the First, the Last and My Everything. Het is zaterdag, het is de 4th of July. Dat is een mooie feestdag in Amerika. Wij op de radio maken ruimbaan voor zometeen Kansas en Dust in the Wind. Frans Gal komt voorbij met Ella Ella, haar oorspronkelijke versie van de prachtige nummer. En ik heb Sheryl Crow, kennen we deze nog? All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Frans Gaal en Ella Ella op de radio. OSR 920. Jij hoort bij ons. Wat is het genieten vandaag, zeg. Heb je daar trouwens een leuke suggestie voor ons programma? Laat me weten wat je wilt horen. Laat me weten wat ik voor je kan doen. Mail naar de studio at studio@osr920.nl. Makkelijk zat. Vandaag de verjaardag van Fatima Moreira de Melo. Ze wordt 48. De presentator Manuel van der Bos wordt 50. En Ria Bremer, kennen we er nog? Ze wordt vandaag 87.

Het zijn de lekkerste hits voor de zaterdagmiddag. Mooie dag. Het is niet zomaar een zaterdag. De dag voor de boodschappen, de dag om de auto te wassen. En al wat iets meer, zei Carlsberg en All the President's Man Overslept daarvoor. En Everything You Want. Dit zijn de hits van de OSR. 920, jij hoort bij ons. Hot chocolate straks. It started with a kiss. En dit is ook zo'n ster. Prince, Money Don't Matter Tonight. Op OSR 920.

een van de sterren van dit moment. Het is haar nieuwe hit. So easy to fall in love, dat is waar. En zeker als je een beetje de kriebels in de buik krijgt met vakantie. Heel wat scholieren van het voortgezet onderwijs hebben bijna vakantie. Anderen moeten nog een weekje. En dan, dan gaan we ervoor met z'n allen, toch? Amy Winehouse, Paul Weller en Jules Holland. Straks op de radio na Hot Chocolate.

Amy Winehouse, Paul Weller en Jules Holland. I Heard It Through the Grapevine. Ja, dat liedje is natuurlijk een hit van hier tot Tokio. En het maakt niet uit wie het zingt, het is eigenlijk altijd goed. We gaan naar 4 juli 1992. Knockin' on Heaven's Door van Guns N' Roses bereikt de bovenste plek in de top 40 en blijft er 3 weken staan. En Taylor Swift is in Nederland 2 jaar geleden met haar Eras Tour. De grote sterren vinden ons wel. Dit is trouwens Tom Robinson Band.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn daar ruim 70 drones neergeschoten. Volgens president Zelensky in een bericht op X is ook de Russische marinebasis Kronstadt aangevallen, vlakbij Sint-Petersburg in het noordwesten van Rusland. Rusland bestookte ook Oekraïne weer vannacht met onder andere zweefbommen. Er werden 4 doden en 27 gewonden in Sumy gemeld. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Ongeveer 20.000 demonstranten trokken de stad in om toegangswegen te blokkeren en het openbaar vervoer te ontregelen. Ook waren er sit-ins bij het vliegveld. De politie rekent met zo'n 50.000 tegendemonstranten en is met enkele duizenden agenten aanwezig. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Biggelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokale ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor Samen Eten, een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoeting en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alerixel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Alerixel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Modern Romance hadden een paar hitjes. Queen of the Rapping Scene is misschien niet de grootste, maar zeker wel een hele leuke. Goedemiddag, 1 uur geweest, smakelijke lunch.
1: Paul van Beek.
0: Gaat die dan, hè? Tot 1 uur of 2 vanmiddag neem ik je graag aan de hand. Ik heb de Supremes, Kensington, Culture Beat en Glamadeiros. En dan heb ik het alleen nog maar over de eerste 20 minuten van dit uur. Wat wil je nog meer? Ach, op de radio Bette Midler. Inderdaad, de actrice die ook een aardig deuntje kon zingen. Oude hit van de

Het gerucht gaat dat er maar één drumstel was in de studio van Motown en er werden alle liedjes meegemaakt. Eigenlijk ook heel logisch, toch? Je hoorde Stoned Love hier op de radio bij OSR 920, want jij hoort bij ons. 4 juli inmiddels alweer. Wat is de tijd snel gegaan? De maand juli is natuurlijk de maand waarin je vakantie neemt. Augustus ook nog een beetje. En ja, voor je het weet is het alweer september. Er liggen de pepernoten weer in de winkel. Hè? Ja, zo gaat dat hier in Nederland. Hey, goedemiddag. Heb je nog een broodje voor me bewaard? Kopje koffie, een jusje erbij. We maken het ons gemakkelijk. Live in 4, dit is de gloednieuwe van Kensington.

Het was inderdaad meer zoet. Maar stiekem wel leuk, toch? Nothing's gonna change my love you. Glenn Medeiros heette die. Ik zag een tijdje geleden een foto van Glenn Medeiros, maar hij is niet meer de hunk die hij altijd was. Hè? Even voor de dames. Maar goed, Culture Beat daarvoor. Ultieme gevoel van de 90's op de radio. Mr. Veen ook. Dat is OSR 920. Ken je het liedje van de Janssenbacher Band? Doe moes solliciteren. Ja, en jij dacht dat ze dat zelf bedacht hadden? Nou, luister eens goed naar deze oude hit van de Spence & David Group.

En dat te bedenken dat het grote sterren zouden worden, dat waren ze eigenlijk al. De meiden van Destiny's Child joden ze met Bootylicious op OSR 920. Oelala, we nemen je graag aan de hand. Tot een uur of twee vanmiddag bij de lekkerste lunch en Imagine Dragons.

Ik kende deze combi niet eens. En ineens zie ik hem in de playlist voorbij komen en ik heb hem rood omcirkeld. Wat is die mooie? Rag & Bone Man en Pink. Twee prachtige stemmen die heel veel en ver uit elkaar liggen. Maar prima bij elkaar. Blenden heet dat, geloof ik, hè? Straks gaan we dansen met Jamie Bohorn. Ik heb Sly Fox klaarstaan. En ken je deze acteur / rapper? Wat kan die eigenlijk niet? Will Smith. Getting Jiggy With It.

Sly Fox, Let's Go All The Way op OSR 920. En we gaan dansend de middag in. Peter straks op de radio. En als je het goed vindt, dan spreken we elkaar morgenavond weer. Vanaf een uur of zes, dan luid ik graag het weekend met je uit. Ik hoop nog dat je wilde plannen hebt voor deze zaterdag. En misschien de hele zondag nog. Dus laat je maar gewoon meevoeren met het ritme van de 5e juli morgen. Inderdaad. Ik zei het al, we gaan dansend de middag in met Mr. Jimmy Bohorn. En Dance Across The Floor.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Het gemeentehuis van Laarbeek hanteert aangepaste openingstijden deze zomer. Op woensdag 29 juli en 5, 12 en 19 augustus zijn de balies eerder gesloten, namelijk vanaf 12:30 middags. De receptie sluit op die dagen al om 17:00 middags en dat betekent dat er op deze specifieke woensdagen geen avondopenstellingen zijn. Maandag, dinsdag en donderdag blijft het gemeentehuis normaal geopend tot 17:00 middags. En vrijdag sluit het gemeentehuis zoals gebruikelijk om 12:30. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alen-Riksel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor Samen Eten een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoeting en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokale ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Boer.

man die we ook al kennen van Superfly, Curtis Mayfield en Move On Up. Lekkere soul op de zaterdagmiddag. En dit is Soul van Eigen Bodem. Het komt uit Nederland. Het is C.B. Milton. En in de jaren 90 was hij er ineens, hè?

zeg het altijd. Wij draaien alles. Zelfs muziek uit de musical. Ja, de musical Hair. Je hoort de Zen hier op de radio. En ook nog een heel mooi duet tussen Celine Dion en Paul Anka. En It's Hard to Say Goodbye. Het zijn de grootste hits aller tijden op de zaterdagmiddag. OSR 920. Muziek van nog niet zo lang geleden. Marta High. And tell me where you are.

Als je het aan mij vraagt, de lekkerste van Jackie Graham. Ze heeft best wel wat leuke platen gemaakt. Niks mis mee, maar deze steekt er wat mij betreft hoog bovenuit. Set me free. Lekker dansbaar op de zaterdagmiddag. En het wordt niet zo bloedheet vandaag. Dus je zou eventueel nog de straat op kunnen. En een dansje wagen. Radio aan en gast erop. Met Uriah Heep gaan we door op OSR. This is a-

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Ja, en hier zat ook die sample weer in van Chicago van Street Player. Dat was hem inderdaad. Dit keer was het Pitbull die er gebruik van maakte. En hij deed het met I Know You Want Me. Dat was het debuut in zijn carrière voor wat betreft de Nederlandse hitparade. En daarna zal er nog vele volgen.

Joanne Cash en King & Country en Till Kingdom Come. Met daarvoor nog Matt Bianco en Yeah Yeah. Lekkere muziek op de zaterdagmiddag. Ik zeg, gaat u daar maar even liggen.

Nou, het was niet de allerbekendste van Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch, maar wel een hele fijne, deze Hall Tide. En daarvoor die zomerse muziek uit Duitsland, DJ Bobo, hoorde je ook nog met Everybody. En de vraag die door Davina Michel wordt gesteld is: would I be friends with me? Ja, dat is een kwestie van zelfkennis, hè? Ik denk het wel. Ik vind mezelf best wel gezellig.

Ja, zoveel tekst hadden die heren niet, hè? Nee. De broertjes Dave en Ansel Collins en de Double Barrel. Nou, volgens mij hadden ze in ieder geval genoeg gedronken toen ze dit plaatje maakten. Ja, en toch een hit, hè? En iedereen vond het leuk. Je hoort ook nog Davina Michel en Would I Be Friends With Me? Nou, ik in ieder geval wel. Ja hoor, lijkt me een hele gezellige dame om daar gewoon eens even op de koffie te gaan. Even kijken. Zometeen hebben we gewoon nog een uur. En dan heb ik er nou zeker weer wat grootheden tussen staan. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren over Z920, want het nieuws van 3 uur komt eraan. En tot aan het nieuws, deze twee uit Nederland, To Unlimited.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. Daar was toen ook een tak van Al-Qaeda bij betrokken. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het is daar nu ruim 30 graden en naar verwachting worden later vandaag temperaturen ruim boven de 40 graden gehaald. Ook meerdere andere evenementen buiten de hoofdstad die verband houden met de viering van 4 juli en het 250-jarig bestaan van de VS zijn qua openingstijden aangepast of afgelast. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biggelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Aderikstel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokale ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Minte, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Faye, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor Samen Eten, een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoeting en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

worden. Het is 3 uur geweest. En Avicii hoorde je bij OSR 920. Het is altijd gezellig met OSR in de middag. En ja, dit is ook lekker hoor. Hey, George Thorogood en The Destroyers. Dit is de Madison Blues.

niks mis mee. Hey, lekkere diepe bas erin. Ik zeg all about the bass, niks mis mee. Het klinkt ook altijd zo lekker als je het hoort via die kanalen van OZR 920. Of het nou DAB Plus, FM of via de slimme speakers is. We zijn overal bereikbaar en overal klinkt het zo lekker. Meghan Trainor hoor je hier op OZR 920. Zometeen hoor jij Herman Hammerts en No Milk Today. Ja, dat is altijd lastig als je dan zegt van nou, hoe wilt u de koffie? Nou, doe maar met melk en suiker. Ja, vandaag even niet. Dat zometeen in deze show. Eerst de heren van de farm. En die doen het met z'n allen. Een en al gezelligheid. All together now.

Ja, voor iedereen die vanmiddag een stukje met de paarden op pad gaan. Saddle up, inderdaad. En ride your pony. Ik zeg, nou, is het niet warm voor die beesten? Ik durf dan, ik ben geen dierarts, ik kan er niks over zeggen. Maar ja, er zullen ook ongetwijfeld limieten aan zijn. En over de warmte gesproken. In Amerika worden op dit moment allerlei evenementen afgelast. Er was natuurlijk het grote feest, de 4th of July en het 250-jarig bestaan. Maar door de hitte gaan heel veel dingen niet door. Nou, wij gaan wel door, want we doen

Het was natuurlijk allemaal gebaseerd op het origineel van Peter Allen en I Go to Rio. Het werd door Mystique vertaald naar Ritmo de la Noche. En daarvoor nog The Free Ride van de Edgar Winter Group. Op OSR 920 ga je nu luisteren naar een combinatie van Ed Sheeran en Martin Garrix. En Repeat It.

I Can't Read You. Dat was muziek van Daniel Bedingfield. Tegenwoordig, als we het over Daniel Bedingfield hebben, dan hebben we het over het broertje van Natasha Bedingfield. Maar toen Natasha kwam, toen was Daniel, die was er al. Hè? Toen was het eerst even het zusje van. En nu is het broertje van. Want ja, Natasha, die is net even wat bekender. Deze plaat was heerlijk. I Can't Read You.

Ik had je beloofd dat we grote namen zouden draaien. Grote hits en The Sound of Silence in de mooie uitvoering van Disturbed. Natuurlijk origineel van Paul Simon en Art Carvin. Kom maar, dit was zeker niet minder. En ja, zometeen, hey, na het nieuws, hey, dan gaan we ook niet even een stapje terug doen. Nee, Jorg Kreijnen komt zometeen bij op de radio. En totdat het zover is, hebben we ook deze nog. De grootheid Marvin Gaye. And I heard it to the grapevine. Ik zeg

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Minte, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Faye, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokale ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alerixel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. In Bekendonk start binnenkort het woningbouwproject Kerkakkers 1 aan de Wijnkelderweg. Daar komen in totaal 20 woningen. De verkoop van 7 starterswoningen in de betaalbare koopsector en 7 seniorenwoningen in de vrije koopsector start binnenkort. En daarnaast bouwt woningcorporatie Wooncom 6 sociale huurwoningen. Op 9 juli is er een informatiebijeenkomst voor belangstellingen van de koopwoningen. Tijdens deze avond krijg je uitleg over het CPO-proces, het bouwplan, de planning en een prijsindicatie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
5: je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

Hij komt uit Nederland en hij had één hit in de Nederlandse top 40 in de jaren 90. Lou Bega en Mambo No. 5 van het begin van een nieuw uur OSR in de middag. Het is vandaag zaterdag 4 juli 2026. Hartelijk goedemiddag en welkom in de show van vandaag. Ik heb leuke muziek voor je het komende uur. Straks onder andere Benson Boone. We gaan een plaatje draaien van TLC en ook Diesel gaat voorbij komen. Maar eerst is hier Borgia Stack met I Don't Mind At All. Time for

Chico Coltrane op je radio en Go Like Elijah vandaag op deze zaterdagmiddag. En dan is het tijd voor muziek uit de Nederlandse top 40, dames en heren. Deze plaat van Benson Boone mag er zeker wezen. Dit is The Time of My Life.

0: De muziek van Diesel en Samantha. Misschien een minder bekende plaat van deze formatie. Maar je hoort het hier allemaal op OSR 920. Daarvoor nog TLC. Dat kwam dan weer uit de jaren 90. Hun hitsingle Waterfalls. Pat Boone, die kennen we vooral uit de jaren 60. Van dat hele kleine muisje. Supersnel is die. Hier is Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: OSR 920.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

Hij was afgelopen nacht een van de gasten op de bruiloft van Taylor Swift. Ja, dat heb ik vanmorgen op tv voorbij zien komen. Ed Sheeran hoorde je en Castle on the Hill. En daarvoor nog Dido met White Flag. Tijd dan voor Hooverphonic op je radio. Dit is Por Favor. Por Favor.

De formatie die in de jaren 80 hit na hit scoorde, Human League. En ditmaal hoorde je Mirror Man op je radio. Daarvoor nog de Nederlandstalige klanken van de Kreuners. Ik wil je vandaag op de zaterdagmiddag. En dan is het tijd voor muziek van de Steve Miller Band. Dit is Fly Like an Eagle.

0: Stromae, de Franstalige chansons op OSR. Je hoorde Aloron Dans en daarmee komen we aan het einde van dit uur OSR in de middag. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug met veel meer heerlijke hits op de zaterdagmiddag. Laatste is van Sinwood Sebastian, komt uit de jaren 90. Hier is Shut Up.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten die dit jaar al bijna 15.000 keer de gevaarlijke oversteek waagden vanuit Afrika. Hij hield daar een mis voor duizenden mensen, bezocht een monument voor omgekomen vluchtelingen en riep Europese leiders op tot een brede aanpak, variërend van noodhulp tot ontwikkelingssteun. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluidt is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne en het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne Gerard Daendels. Bij zijn afscheid in 2010 werd hem de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau gegeven. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Het gemeentehuis van Laarbeek hanteert aangepaste openingstijden deze zomer. Op woensdag 29 juli en 5, 12 en 19 augustus zijn de balies eerder gesloten, namelijk vanaf 12:30 middags. De receptie sluit op die dagen al om 17:00 middags en dat betekent dat er op deze specifieke woensdagen geen avondopenstellingen zijn. Maandag, dinsdag en donderdag blijft het gemeentehuis normaal geopend tot 17:00 middags. En vrijdag sluit het gemeentehuis zoals gebruikelijk om 12:30. In Beekendonk start binnenkort het woningbouwproject Kerkakkers 1 aan de Wijnkelderweg. Daar komen in totaal 20 woningen. De verkoop van 7 starterswoningen in de betaalbare koopsector en 7 seniorenwoningen in de vrije koopsector start binnenkort. En daarnaast bouwt woningcorporatie Wooncom 6 sociale huurwoningen. Op 9 juli is er een informatiebijeenkomst voor belangstellingen van de koopwoningen. Tijdens deze avond krijg je uitleg over het CPO-proces, het bouwplan, de planning en een prijsindicatie. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Minte, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Faye, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Aarderikstel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

Het was zomaar onverwacht even een hit in de Nederlandse top 40 in de jaren 90. De Blue Barrels hoorde je en Young at Heart aan het begin van het laatste uur. Over zeg in de middag, ik heb nog leuke muziek het komende uur. Straks de Rolling Stones. We gaan een plaatje draaien van Walker Hayes. En ook Brian Ferry gaat voorbij komen. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 80. En dat doen we met deze ballad van Michael Bolton. Dit is How Am I Supposed to Live Without You.

Keith Richards en Mick Jagger en natuurlijk al die anderen uit de Rolling Stones. Je hoorde ze hier op OSR en de hitsingle is getiteld Miss You. Daarvoor nog The Rasmus in the Shadow. Dat is nog niet van zo heel lang geleden. Was ook een bescheiden hit in de Nederlandse top 40. En dit is de plaat van Walker Hayes. Dit is Fancy Like.

De Sugar Hill Gang met Wonder Mike natuurlijk uit de jaren 70. Rappers Delight. En we draaiden daarvoor ook nog de muziek van Brian Ferry. Don't Stop the Dance. Tijd dan voor wat meer uptempo muziek op OSR. Gigi D'Agostino is hier met The Riddle.

Pitbull en Neo en The Time of Our Life. En daarvoor nog Vanity Six. Het is een meidenband. En Nasty Girls, die kwam zojuist voorbij hier op OSR. Tijd dan voor Edwin Starr op je radio. Dit is War.

We draaien de allerbeste muziek van de afgelopen ruim 60 jaar hier op OSR. En dit kwam dan uit de jaren 60. Donovan hoorde je met Atlantis. En daarvoor draaiden we ook nog een muziek van Phil Collins. Dance into the Light. En daarmee komen we aan het einde van OSR in de middag. Dat betekent dat het zometeen tijd is geworden voor de avond door. Natuurlijk met Martin Harbers. Dan wens ik je heel veel luisterplezier mee. Ik spreek je graag morgenavond weer rond een uur of 8 hier op deze zender. Voor een nieuwe uitzending van de avond door. De laatste plaat van dit uur. Dat is deze van Nothing But Thieves. En daarmee zeg ik een hele fijne zaterdagavond. We luisteren naar Evolution.

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. De politie raakte slaags met demonstranten, enkele agenten raakten daarbij gewond. De naar schatting 20.000 betogers demonstreerden tegen de opkomst van de partij en blokkeerden toegangswegen. De AfD staat op kop in de peilingen van verschillende Oost-Duitse deelstaten en maakt daar kans op meeregeren. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Volgens de Mexicaanse actiegroep Article 19 zijn er de afgelopen anderhalf jaar al zeker 10 journalisten vermoord in Mexico. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Na verluid is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om de oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daandels. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokale ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Het gemeentehuis van Laarbeek hanteert aangepaste openingstijden deze zomer. Op woensdag 29 juli en 5, 12 en 19 augustus zijn de balies eerder gesloten, namelijk vanaf 12:30 's middags. De receptie sluit op die dagen al om 17:00 's middags en dat betekent dat er op deze specifieke woensdagen geen avondopenstellingen zijn. Maandag, dinsdag en donderdag blijft het gemeentehuis normaal geopen tot 17:00 's middags. En vrijdag sluit het gemeentehuis zoals gebruikelijk om 12:30. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor Samen Eten, een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoeting en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alerixel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Martin Huibers.

4 juli 2026, dat betekent dat Amerika 250 jaar bestaat als onafhankelijke staat. De 4 juli, ook bekend als Independence Day, is een nationale feestdag van de Verenigde Staten. De viering van een onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1776. The State of Independence, Donna Summer.

Let's impeach the president van Neil Young is een uitgesproken protestlied uit 2006. Gericht tegen president George W. Bush en zijn beleid. Vooral tegen de Irak-oorlog en de misleiding van het publiek. En de staat van vrijheid hadden we van Donna Summer, de State of Independence. En we begonnen met The 4th of July, Asbury Park van de Hollies met Sandy. Geschreven door Bruce Springsteen.

0: say.
1: Jonathan Jeremiah met If You Only. En daarvoor hadden we De Bos met Born in the USA. Als je in de auto zit, zet even alle speakers helemaal open.

Het had zo de titelsong kunnen zijn van de nieuwe James Bond film. Maar het is de nieuwe single van Nona, What a Way to Die. En we hadden nog een andere begrafenis van Teddy Swims, The Funeral. Overzicht 920, de avond door op de zaterdag met verstaanbare muziek van...

Volwassen hits zonder playlist. Heerlijk de avond door op OSR 920. Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Queensrÿche, Silent Lucidity. En van de LP Hemel nummer 17 hadden we Guus Meeuwis en Bij Elkaar. Zometeen de nieuwsberichten van 7 uur. Maar eerst Ride, Set, Fred en Deeply Dippy. Deeply Dippy.

0: taking a hot to the heating. OSN.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens waarnemers is Zelensky van plan de Krim binnenkort weer terug te veroveren. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alen-Riksel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor Samen Eten een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoeting en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Minte, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Feije, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Het gemeentehuis van Laarbeek hanteert aangepaste openingstijden deze zomer. Op woensdag 29 juli en 5, 12 en 19 augustus zijn de balies eerder gesloten, namelijk vanaf 12:30 middags. De receptie sluit op die dagen al om 17:00 middags en dat betekent dat er op deze specifieke woensdagen geen avondopenstellingen zijn. Maandag, dinsdag en donderdag blijft het gemeentehuis normaal geopend tot 17:00 middags. En vrijdag sluit het gemeentehuis zoals gebruikelijk om 12:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Auw, Dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
2: Martin Huibers.

Welkom terug in het tweede en tevens laatste uur de avond door op de zaterdagavond. Zo begonnen we met Caesar River van The Simple Minds. Het is de eerste single van een album Good News from the Next World in 1995. En geïnspireerd door Herman Hesse's roman Siddhartha. Het verhaal over zelfontdekking en spirituele groei. En zo hadden we dus The Simple Minds. Uit Noorwegen komt Aha. En ze blijven op de goede weg. Stay on these roads.

0: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf

De tranen van Womack en Womack, oftewel de Teardrops. En we hadden Boudewijn de Groot met de nummer van Freek de Jonge. De vondeling van Ameland op de zaterdagavond. We gaan eens even een dansje wagen samen met Tavares en More Than a Woman. Yeah.

Radiohead maakte in 1995 de LP The Bends. En daar komt dit vandaan, The Fake Plastic Trees. En we hadden Bent ervoor, dus Big Splitter, nieuwe single van haar. Die heette 3-2-1. En zover kan ze al vaststellen. De zaterdagavond op OSR 920 met De Avond Door. En Elton John en The Sacrifice. It's a

Als de muziek begint van Op zoek naar Johan was destijds de eerste single van de debuut-LP Weg uit de stad uit 2015. En het vertelt het ontroerende verhaal over Toos Verhagen, een dementerende vrouw die in muziek troost, erkenning en houvast vindt. Tekst en muziek kwamen van Mark de Groot en Martijn Kuiten uit Gremert. En we hadden daarvoor Sacrifice van Elton John. Hier is Kenny Loggins uit de gelijknamige speelfilm Footloose.

Destination Unknown, Destination Calabria van Alex Gordini. Samen met Crystal Waters. En we hadden daarvoor de Monkees uit de tijd toen we nog met natte haartjes voor de tv zaten. Want elke week was het weer feest als de Monkees op tv kwamen. Gaan we believen. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks met Ben van Riel en Tom Holland hebben we de muziektrein. Ik wens je nog een heel prettig weekend. We gaan eruit vandaag met Arcade Fire. Prettige avond.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daandels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daandels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Gemeente Geemelt-Bakel lanceert een initiatief om jonge talenten een podium te geven. Onder het motto Cultuur is cool wil Geemelt de drempels wegnemen die jongeren vaak ervaren. Veel jonge mensen zijn enthousiast over creativiteit en kunst, maar zien vaak praktische obstakels. Dit nieuwe platform wil daar verandering in brengen. Het project omvat diverse workshops en optredens. Denk bijvoorbeeld aan een DJ Masterclass die elke woensdagmiddag start om 3 uur. Of een open podium voor bands dat eenmaal per maand op een zaterdagavond plaatsvindt van 7 tot half 11. In het Boerenbondsweem in Geemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsweem is geopend van 1 tot 5 uur. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het Openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de twee musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 10:45 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Altijd leuk om te draaien. Crosby, Stills, Nash en Young en America's Express, Texas and Inner Smile.
1: Ben van Rio.
0: Hey, de trein is vertrokken. Tot aan 12 uur zit de muziektrein. Maar straks tussen 10 en 12 Tom Holland. En tot die tijd draai ik voor jou de plaatjes. Buena Vista Social Club. Chan Chan.

single van het weekend. Inderdaad, EWF, Fervent of Fire and Fall in Love with Me. Jugal en Solto draaien we dan ervoor. En een van de hits van tegenwoordig, Jamaican Bam Bam. Ja, OSR 920 met de Sports en Amateur Hour.

We hebben zoiets overgedaan in een discojasje door Belle Époque. Dit was het origineel uit de jaren 60. Los Bravos en Black is Black. Natalia en Red Live and the Night Sweat staan ervoor. En I Need Never Get Old. Oh, dit is leuk. Henk Wijngaard. Hey, Suzie, de bui is over.

Kim Wilde, Cambodia. Ron met Kids in America. Dat was een van de opvolgers, The Fortunes en Caroline. Tijd voor een jukebox kraker. Even een kwartje in de jukebox. I've got a-

Destijds traden ze op bij Eva Jinek. En Barry Hay zat in het publiek. Nou nee, die zat aan tafel. En toen werd deze plaat gespeeld. En toen dachten we van, hey, dat was leuk om ze te draaien. Don't Be Silly met de Wounded Boys. The Move en Tonight. Tot het nieuws, James Ingram, Michael McDonald.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daendels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daendels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Gemert Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervangt tot 31 oktober Tegelstel Groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Peeldorp neemt Gemert Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Zomeren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de pottrip speciaal gemaakt voor Huize Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huize Padua. In 1742 legden de boedels penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huize Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Pottrip-app kun je de geschiedenis van Huize Padua beluisteren. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het Openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de twee musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 10:45 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

0: 24-7 and I'll take you away, Ray Charles and Yesterday. De trein is weer vertrokken.
1: Ben van Riel.
0: Station 9 laten we achter ons met Mervin, Wells en Farrar. Vroeger zaten ze bij de Shadows en toen maakten ze instrumentale muziek. En heel af en toe kwamen ze naar de microfoon en zongen hem op je mee. Onder andere in deze plaat, Lady of the Morning.

Er zijn platen die live mooier zijn dan het origineel uit de studio. En dit is er zo eentje. Althans vinden wij hier dan Peter Gabriel en Salisbury Hill. John Cougar Mellencamp en R.O.C.K. in de USA. Miles Smith en Nile Horan.

plaat die zijn tijd al lang vooruit was. Oh, ver vooruit zelfs. House of Pain en Jump Around. Bob Dylan en Like a Rolling Stone. Dit is mooi. Rod Stewart. The Killing of Georgia.

Johnny Nash en Cupid, I'm calling you. Zo direct naar het nieuws, naar station 10. Tom Holland op de radio. Hij neemt je mee tot 12 uur met zijn deel van de muziektrein. Laatste van mij, Michael Zekerband. Let's all chant.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: De reparatiewerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam ten gevolge van een kabelbrand duren volgens ProRail nog tot zeker maandag 5 uur 's morgens. Door de stroomstoring rijden er al sinds 29 juni geen treinen tussen Rotterdam en Breda. De oorzaak van de brand in een kabelgoot is nog niet bekend. Het komt volgens ProRail niet door de hittegolf en ook van sabotage gaat het bedrijf niet uit. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Gemert Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervangt tot 31 oktober Tegelsel Groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Peeldorp neemt Gemert Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Someren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het Openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de twee musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 10:45 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. In het Boerenbondsweer in Gemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsweer is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
0: Muziektrein. Tom

Wat blijft dat mooi, hè? Heerlijk. Derek en de Domino's en Layla komt uit het album Layla en Anna Assorted Love Songs, verschenen in het begin jaren 70. En dit is dan de single uitvoering. Want ja, als je de lange uitvoering draait, dan ben je ongeveer 7 minuten onderweg. Maar we hebben straks nog iets langs te goed, rond 10:30. Want dan gaan we lekker weer een leuke disco klassieker draaien. Hey, welkom in de muziektrein, moet ik zeggen. Op deze zaterdagavond tot aan 12 uur ben ik bij je. En we hebben lekker muziek voor je klaarstaan. Dat kan ik je verzekeren. Een beetje zomers af en toe. En voor de verder rest mooie klassiekers van lang vervlogen dagen. Billy Paul nu. Me and Mrs. Jones. En zometeen de Venga Boys. En Two Priscilla.

Wessel van Diepen zijn in het project. Venga Boys. Hij is ermee binnengelopen. Dat is een ding wat zeker is. To Brazil. En daarvoor Billy Paul met Me and Mrs. Jones. Terug in de jaren 60. Een protestsong van de bovenste orde. Hier is Barry McGuire met The Eve of Destruction. En daarna wordt het weer eens tijd voor een verstaanbare muziek van Frank Boeien.

best wel veel platen gemaakt. Lang niet allemaal groot hits geworden, maar wel leuke muziek om zeer zeker op deze zaterdagavond nog eens aan je te laten horen. Verslaafd aan jou brengt ons bij nog twee plaatjes en dan is het tijd zometeen voor onze 12-inch van deze zaterdagavond. Hier is David Bowie met Space Oddity.

Nou, ben ik wat reeds op het Gelderdoom. Deze Helene Fischer wereldstel. Onbegrijpelijk dat deze plaat nooit het is geweest in Nederland. En als je hem dan ergens draait, of je kijkt op tv, dan zie je iedereen meezingen. Atemloos door die nacht. En daarvoor David Bowie met Space Oddity. Tijd om de 12 inch voor de dag te halen. Hier is The Night People.

We've heard him at Can't Help Falling in Love. Een plaat die door veel anderen gedaan werd. Onder meer door Elvis Presley en ook zeer zeker Andy Williams heeft er destijds een mooie versie van gemaakt. En daarvoor Del Shannon en The Runaway.

Muziek van heel lang geleden, maar dat ben je gewend hier bij OSR 920. De muziek van 60 jaar meer, 24 uur per dag. Dit was uit 63, Cliff Richard met It'll Be Me. En daarvoor draaiden wij de Les Humphries Singers. Even de opvolgers van Mexico destijds, nummer heette Kansas City. De zomer komt er zometeen weer aan met Joe Cocker, maar nu eerst de Night Shift. Hier zijn de Commodores.

Love It Spoonful had het natuurlijk in de jaren 60, maar hij maakte er een mooie cover van deze Joe Cocker. En die ga je de komende tijd nog regelmatig horen tot eind augustus. Want dan draaien wij hier onze zomerliedjes. Somewhere in the City, en daarvoor hadden we de Commodores en The Night Shift. De laatste voor het nieuws van 11 uur. George Harrison en My Sweet Lord.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. In verschillende steden van ons land zijn Marokkaans-Nederlandse voetbalfans feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning van Marokko op Canada van vanavond. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de potrap speciaal gemaakt voor Huize Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huize Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huize Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Podtrip-app kun je de geschiedenis van Huize Padua beluisteren. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het Openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de 2 musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 10:45 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Geemert Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervangt tot 31 oktober tegels door groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Peeldorp neemt Geemert Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Someren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Gemert Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervang tot 31 oktober tegels door groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Peeldorp neemt Gemert Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Zomeren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het Openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de 2 musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 10:45 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de pottrip speciaal gemaakt voor Huize Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huize Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huize Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Pottrip-app kun je de geschiedenis van Huize Padua beluisteren. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de pottrap speciaal gemaakt voor Huize Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huize Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huize Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Pottrip-app kun je de geschiedenis van Huize Padua beluisteren. Gemeente Geemold Bakel lanceert een initiatief om jonge talenten een podium te geven. Onder het motto Cultuur is cool wil Geemold de drempels wegnemen die jongeren vaak ervaren. Veel jonge mensen zijn enthousiast over creativiteit en kunst, maar zien vaak praktische obstakels. Dit nieuwe platform wil daar verandering in brengen. Het project omvat diverse workshops en optredens. Denk bijvoorbeeld aan een DJ masterclass die elke woensdagmiddag start om 3 uur. Of een open podium voor bands dat eenmaal per maand op zaterdagavond plaatsvindt van 7 tot half 11. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het Openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de 2 musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 10:45 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OSR 920.
1: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag